Yekwadi, Yinde, Besokana Besoka. Besoka, Besoka, Besokana Besoka. Kemiso Mongo, Besokana Besoka. Tumutu Tomo, Ukate, Besokana Besoka. Mongele Mongo na Mam, Mabendi, Besongele Tibu. Mbate Bane, Besokana Besoka.